0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waar door wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van de reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lans 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waar door wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18

Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15:00. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9:00 tot 15:00 in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.

0: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waar door wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van de reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lans 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Radioland Van Baas met nieuws uit onze regio. De bekende boer zoekt vrouwkandidaat Stijn D.V. uit Sint-Gillis-Waas zit opnieuw in de cel. Hij wordt verdacht van een belangrijke rol in een internationaal netwerk van paardenvleesfraude. Bij 24 huiszoekingen in België, Nederland, Frankrijk en Ierland werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Speurders vermoeden dat paardenpaspoorten en microchips werden vervalst, zodat dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd waren, toch als slachtpaard konden worden verkocht. Stijn D.V. werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige fraude. In Nieuwkerken is vorige maand een professionele cocaïnewasserij ontdekt. In een voormalige schrijnwerkerij aan de Peperstraat probeerden criminelen cocaïne te halen uit textiel waarin de drugs tijdens het transport werd verwerkt. De federale politie kon ingrijpen voor het proces was afgerond. Twee mannen werden meteen aangehouden. Een derde verdachte werd later in Spanje opgepakt en aan België overgeleverd. Het onderzoek naar de professionele organisatie achter het labo loopt verder. De historische Vollemansschuur in Prosperpolder krijgt een nieuwe toekomst. De meer dan 150 jaar oude landbouwschuur wordt gerestaureerd en moet tegen eind 2027 de nieuwe onthaalpoort worden van Grenspark Groot Saaftingen. Er komt onder meer horeca voor zo'n 150 bezoekers, een permanente tentoonstelling en ruimte voor activiteiten en natuurbeleving. De authentieke houten structuur blijft behouden. De restauratie en herinrichting kosten voorlopig 3,7 miljoen euro. De gemeentes tekenen pakt uit met een primeur voor Vlaanderen. De gemeente zet vanaf dit schooljaar twee gemeentelijke toezichters in als vliegende boa-ploeg. Zij springen bij in de voor- en naschoolse opvang op alle basisscholen in de gemeente, ongeacht het onderwijsnet. Zo moeten scholen niet langer op zoek naar vervanging bij onverwachte afwezigheden. De ploeg werkt op 9 schoollocaties en bij de gemeentelijke buitenschoolse opvang. Volgens de gemeente Stekenen is het de eerste gemeente in Vlaanderen met zo'n opvangteam. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit de Waalse regio.
1: Dit is Radio Land van Waas.

Confession of the Groom.

wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertouristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info, kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: is Radio Land van Maas met nieuws uit onze regio. De bekende boer zoekt vrouw kandidaat Stijn D.V. uit Sint-Gilles-Vaas zit opnieuw in de cel. Hij wordt verdacht van een belangrijke rol in een internationaal netwerk van paardenvleesfraude. Bij 24 huiszoekingen in België, Nederland, Frankrijk en Ierland werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Speurders vermoeden dat paardenpaspoorten en microchips werden vervalst, zodat dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd waren, toch als slachtpaard konden worden verkocht. Stijn D.V. werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige fraude. In Nieuwkerke is vorige maand een professionele cocaïnewasserij ontdekt. In een voormalige schrijnwerkerij aan de Peperstraat probeerden criminelen cocaïne te halen uit textiel waarin de drugs tijdens het transport werd verwerkt. De federale politie kon ingrijpen voor het proces was afgerond. Twee mannen werden meteen aangehouden, een derde verdachte werd later in Spanje opgepakt en aan België overgeleverd. Het onderzoek naar de professionele organisatie achter het labo loopt verder. De historische Vollemansschuur in Prosperpolder krijgt een nieuwe toekomst. De meer dan 150 jaar oude landbouwschuur wordt gerestaureerd en moet tegen eind 2027 de nieuwe onthaalpoort worden van Grenspark Groot Saaftingen. Er komt onder meer horeca voor zo'n 150 bezoekers, een permanente tentoonstelling en ruimte voor activiteiten en natuurbeleving. De authentieke houten structuur blijft behouden. De restauratie en herinrichting kosten voorlopig 3,7 miljoen euro. De gemeente Stekenen pakt uit met een primeur voor Vlaanderen. De gemeente zet vanaf dit schooljaar twee gemeentelijke toezichters in als vliegende boa-ploeg. Zij springen bij in de voor- en naschoolse opvang op alle basisscholen in de gemeente, ongeacht het onderwijsnet. Zo moeten scholen niet langer op zoek naar vervanging bij onverwachte afwezigheden. De ploeg werkt op 9 schoollocaties en bij de gemeentelijke buitenschoolse opvang. Volgens de gemeente Stekenen is het de eerste gemeente in Vlaanderen met zo'n opvangteam. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit de Waasse regio.
1: Dit is Radio Land van Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

hele goede morgen van een paar jaar geleden waren dat Asker and Wolf met Dancing Machine. Dit jaar waren ze trouwens ook op de Lokerse feesten. Vrijdag vandaag, het is 11 september. En het weekend staat voor de deur, dus we vragen ons natuurlijk af wat voor een weer wordt het. Wel, ik zie dat het in elk geval meer dan 20 graden zal worden. Maar af en toe ja, kan het ook wat regenen. We zijn nu eenmaal september al. Dit zijn Soul Searcher met Can't Get Enough.

0: van lang geleden, dat waren ILO met Hold On Tight. Straks is er ook nog Bella Perez met het nummer waar het allemaal mee begon voor haar, Hello World. En die hoor je na deze super funk en Ron Carroll. Dit zijn ze met Lucky Star.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

kwam uit 1981, Azoto, hier bij Radio Land van Waas met San Salvador. Onze lokale agenda die komt er ook zo dadelijk aan, na deze.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Rotary Club Beverenwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.

was hier volop Sol in de radio met Alvaro Soler en El Mismo Sol. En zo dadelijk is er ook nog Alex Warren. Maar eerst nog dit. Een onderzoeker van de Universiteit in Californië heeft namelijk een aantal nieuw ontdekte insectensoorten uit Australië vernoemd naar niemand minder dan zangeres Taylor Swift.

Dat was nog het duetje van Aaron Blommaert en Zoé met Tranen van Goud. Maak er een fijn weekend van, want dat staat voor de deur. Zo dadelijk komt Jeroen nog en de rest van de collega's natuurlijk. Ik ben maandag weer om 11 uur. En nu gaan we nog eens naar de jaren 80 met Eurythmics. There Must Be an Angel Playing With My Heart.

0: In Gent is een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding. De politie heeft de straat afgesloten en ook de ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Leerlingen en leerkrachten kunnen momenteel terecht in de concertzaal van een muziekcentrum. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Reggie, Pauline en duizend sterren of, misschien, wie weet, duizend broodjes waas. En vandaag op ons broodje op deze vrijdag 11 september een Biggie's mos met ham, kaas, Biggie sausjes, sla, gedroogde ui en een paar schijfjes augurk. Onze Biggie's mos op deze vrijdagmiddag. Het is vandaag 11 september, toch een bijzondere dag. Maar goed, wij gaan het luchtig houden met goede muziek en straks de slimste Waaslander en ook een spel waar gaat dit over. Hoor je zo meteen. Eerst Raymond Groenewoud en Cha Cha Cha.

de Johan Brian Adams hier bij Land van Waas in Broodje Waas op vrijdagmiddag. Ja, de weerkaarten voor het weekend vanmiddag. Kans op regen bij een graad of 22. Morgen grijs, maar wel droog. En daarna komt de middagzon erdoor. Krijgen we een mooie zaterdag bij 24 graden. En dan een zondag regen met wolken, weinig zon. 21 graden. En maandag terug de hoogte in. Maandag 23 graden. Maar dat schijnt gaan we nog warmer krijgen in de loop van volgende week. Het gaat dus toch nazomeren. Wie weet, zou het dan toch. Dat is voor later deze week. Genulever en Casanova.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

En de Nobelprijs voor de literatuur, die gaat naar... Enfin, die gaat eigenlijk niet naar Trio en Da Da Da. Je begrijpt waarom. Het is vrijdagmiddag, het is broodjewaas. Zicht op je weekend, maar ook zicht op zometeen nieuws uit onze regio. En straks ook de slimste Waaslander. Nu eerst Bruno Mars. On My Soul...

0: is Radioland van Baas met nieuws uit onze regio. De bekende boer zoekt vrouwkandidaat Stijn D.V. uit Sint-Gillis-Vaas zit opnieuw in de cel. Hij wordt verdacht van een belangrijke rol in een internationaal netwerk van paardenvleesfraude. Bij 24 huiszoekingen in België, Nederland, Frankrijk en Ierland werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Speurders vermoeden dat paardenpaspoorten en microchips werden vervalst, zodat dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd waren, toch als slachtpaard konden worden verkocht. Stijn D.V. werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige fraude. In Nieuwkerken is vorige maand een professionele cocaïnewasserij ontdekt. In een voormalige schrijnwerkerij aan de Peperstraat probeerden criminelen cocaïne te halen uit textiel waarin de drugs tijdens het transport werd verwerkt. De federale politie kon ingrijpen voor het proces was afgerond. Twee mannen werden meteen aangehouden. Een derde verdachte werd later in Spanje opgepakt en aan België overgeleverd. Het onderzoek naar de professionele organisatie achter het labo loopt verder. De historische Vollemansschuur in Prosperpolder krijgt een nieuwe toekomst. De meer dan 150 jaar oude landbouwschuur wordt gerestaureerd en moet tegen eind 2027 de nieuwe onthaalpoort worden van Grenspark Groot Saaftingen. Er komt onder meer horeca voor zo'n 150 bezoekers, een permanente tentoonstelling en ruimte voor activiteiten en natuurbeleving. De authentieke houten structuur blijft behouden. De restauratie en herinrichting kosten voorlopig 3,7 miljoen euro. De gemeente Stekenen pakt uit met een primeur voor Vlaanderen. De gemeente zet vanaf dit schooljaar twee gemeentelijke toezichters in als vliegende boa-ploeg. Zij springen bij in de voor- en naschoolse opvang op alle basisscholen in de gemeente, ongeacht het onderwijsnet. Zo moeten scholen niet langer op zoek naar vervanging bij onverwachte afwezigheden. De ploeg werkt op 9 schoollocaties en bij de gemeentelijke buitenschoolse opvang. Volgens de gemeente Stekenen is het de eerste gemeente in Vlaanderen met zo'n opvangteam. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit de Waalse regio.
1: Jeroen Verkruijsen.

Go West, the king of wishful thinking hier bij Radio Land van Waas. Het is tijd voor de vraag in de slimste Waaslander. Je krijgt de vraag, je krijgt een uur bedenktijd voor antwoord op deze vraag. Welke Antwerpse wijk, gelegen ten zuiden van het stadscentrum, was in de 19e eeuw een belangrijk centrum voor de diamanthandel en staat nog altijd bekend om zijn vele diamantairs? Welke wijk zoeken wij? Je krijgt een uur de tijd, maar het zal wellicht veel rapper lukken, denk ik, hè? Toch? Info@rlvw.be

Stevie Wonder bij Land van Waas op vrijdagmiddag met You Are the Sunshine of My Life. We spelen een spel, heet Waar gaat het over? Ik geef het antwoord. De vraag die krijg je pas na het nieuws. We spelen dus omgekeerd met dit antwoord. Dat hangt af van de soort hout. Dat is het antwoord. Maar welke vraag hoort hierbij? Dat hoor je zo meteen na het nieuws van 1 uur bij Land van Waas in Broodje Waas. Eerst Jana Sparrow, Material Lover is dit.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Get Out of My Dreams, Get Into My Car op vrijdagmiddag. We waren bezig met het spel Waar gaat dit over? Het antwoord was, dat hangt af van de houtsoort. Maar welke vraag kon hierbij horen? Dit was de vraag, wat bepaalt de klank van een gitaar? Antwoord, dat hangt af van de houtsoort. Kleinere modellen, die klinken directer, met meer nadruk op het middengebied van de klankspectrums. Maar ook het hout speelt dus een rol bij een gitaar. Sparrenhout geeft een heldere klank, terwijl mahonie meer warm klinkt, met minder scherpe tonen. Ja, kleine verschillen kunnen al een duidelijk hoorbaar effect hebben, maar dus de houtsoort is bepalend voor de klank van je gitaar. Maar goed, klinkt ook ergens logisch natuurlijk. En dit is Salt-N-Pepa zonder gitaar.

toch het goede doel. Met de hand van Henny Vrienden. Aan de pen van flink wat hits van onder andere het goede doel. Zwijgen hier bij Land van Waas in het weekend. Of toch het bijna weekend. En je kan ons ook altijd bereiken, sinds kort, op een andere manier dan gewoon de mail. We hebben ook een inbox voortaan via WhatsApp. Even checken onze site rlvw.be. Dan vind je een icoontje van WhatsApp. Als je daarop klikt, begint een gesprek. Je kan meteen chatten naar ons via WhatsApp. rlvw.be voor de link.

Kira Bunnaboy en Die Die. Weer in het Waasland vandaag. Kans op regen bij een graad of 22. Morgen zon bij 24 graden. Zondag regen en maandag is de zon helemaal terug. En daarna misschien nog een paar andere zomerse dagen opkomst. Je weet maar nooit. De weerkaarten laten nog alles open. Heerlijk zo net voor het weekend. Het is Broodje Waas met Madness. Our House op jouw vrijdagmiddag.

0: is Radioland van Baas met nieuws uit onze regio. De bekende boer zoekt vrouwkandidaat Stijn D.V. uit Sint-Gerisvaas zit opnieuw in de cel. Hij wordt verdacht van een belangrijke rol in een internationaal netwerk van paardenvleesfraude. Bij 24 huiszoekingen in België, Nederland, Frankrijk en Ierland werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Speurders vermoeden dat paardenpaspoorten en microchips werden vervalst, zodat dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd waren, toch als slachtpaard konden worden verkocht. Stijn D.V. werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige fraude. In Nieuwkerken is vorige maand een professionele cocaïnewasserij ontdekt. In een voormalige schrijnwerkerij aan de Peperstraat probeerden criminelen cocaïne te halen uit textiel waarin de drugs tijdens het transport werd verwerkt. De federale politie kon ingrijpen voor het proces was afgerond. Twee mannen werden meteen aangehouden, een derde verdachte werd later in Spanje opgepakt en aan België overgeleverd. Het onderzoek naar de professionele organisatie achter het labo loopt verder. De historische Vollemansschuur in Prosperpolder krijgt een nieuwe toekomst. De meer dan 150 jaar oude landbouwschuur wordt gerestaureerd en moet tegen eind 2027 de nieuwe onthaalpoort worden van Grenspark Groot-Saaftingen. Er komt onder meer horeca voor zo'n 150 bezoekers, een permanente tentoonstelling en ruimte voor activiteiten en natuurbeleving. De authentieke houten structuur blijft behouden. De restauratie en herinrichting kosten voorlopig 3,7 miljoen euro. De gemeentes tekenen pakt uit met een primeur voor Vlaanderen. De gemeente zet vanaf dit schooljaar twee gemeentelijke toezichters in als vliegende boa-ploeg. Zij springen bij in de voor- en naschoolse opvang op alle basisscholen in de gemeente, ongeacht het onderwijsnet. Zo moeten scholen niet langer op zoek naar vervanging bij onverwachte afwezigheden. De ploeg werkt op 9 schoollocaties en bij de gemeentelijke buitenschoolse opvang. Volgens de gemeente Stekenen is het de eerste gemeente in Vlaanderen met zo'n opvangteam. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit de Waasse regio.
1: Jeroen Verkruijsen.

0: Hij was nog bezig met She Only Loves You in the Summertime bij Land aan Waas. In Broodje Waas, zometeen trouwens, het antwoord in de slimste Waaslander. Radio blijf bij ons.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Reflex, the politics of dancing op jouw vrijdagmiddag. Het is tijd voor de ontknoping in de slimste Waaslander. Je kreeg een vraag, je kreeg 1 uur bedenktijd en die tijd is om. Hier komt het antwoord. De vraag was, welke Antwerpse wijk, ten zuiden van het stadscentrum, was in de 19e eeuw een belangrijk centrum voor diamanthandel en staat nog altijd bekend om zijn vele diamantairs. We zochten uiteraard naar de Joodse wijk rond de Statiestraat. Maandag opnieuw hersenen pijnigen met de slimste Waaslander hier, Broodje Waas.

brought to you by met Jessie, Look At Me Now. Radio Vrijdagmiddag, het is bijna weekend. En als je het over mij hebt, mijn weekend begint over exact, wat is het? Een minuut of acht. Heerlijk toch? Een nader trap. Ik ga genieten, ik hoop van jou hetzelfde. Maandag is er uiteraard een nieuwe lunch op maandagmiddag met broodje Waas van 12 naar 2. Zorg dat je fris bent, want er zijn spelletjes, hè? Slimste Waaslander. En waar gaat het over? Maar dat is voor maandag, eerst weekend. En eerst de Fugees. Dit blijft lekker, hè? Fugila. Tot maandag, 12 uur. Bij Radio Land.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
0: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

liedje om mee te beginnen op deze vrijdagmiddag. Dat was Fleetwood Mac en Sarah. Het is ondertussen 3 uur geweest. Leuk dat je erbij bent. Met Michiel door de middag tot 6 uur. Met natuurlijk tussen 3 en 4 extra veel muziek. Om je oren te strelen. Leuk dat je erbij bent. Dit zijn de Bee Gees en Alone. En straks ook nog Criss Cross Amsterdam. En Robert Abigail met Merengue. Dat zal smaken.

vrijdag net voor het weekend mag er dit soort van muziek wel eens tussen zitten. Hè? Robert Abigail en Merengue. Radio Zometeen terug naar de jaren 90. Bellini, Samba de Janeiro. En Moving to the Sun, de zomerhit van Jubel, Ima El Angel en Ultra Nate. Niet te vergeten natuurlijk. Maar eerst terug naar 1988 met een plaat die je misschien al een klein beetje vergeten bent. Het is die hit uit 88 van Vanessa Williams. Dit is The Right Stuff.

Het weekend voor de deur en misschien wil jij wel even weten wat er allemaal te beleven valt. Dat kom je zo meteen te weten in onze lokale agenda. De man die dat allemaal voor ons bijhoudt heet Ronnie. Ronnie van de Vijver trouwens, die elke werkdag tussen 11 en 12 hoort. Met allemaal nieuwtjes uit de regio. Altijd wel leuk om te luisteren. Die lokale agenda zo meteen na deze dus van Run DMC. Walk this

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Rotary Club Beverwaas organiseert het Classic Car Festival op 12 en 13 september. Kom eens langs om de wagens te bekijken. Iedereen is welkom op de Grote Markt van Beveren vanaf 15 uur. Inkom is gratis. Er zijn foodtrucks, drinks, een springkasteel, randanimatie en live muziek. Hou je van muziek of ben je een verwoed verzamelaar van vinyl? Kom dan eens langs op de 7e platen- en cd-beurs van de Kildrechtse Verzamelaarsvrienden. Zondag 13 september van 9 uur tot 15 uur in zaal Sint-Michiel, Beukelaan 18 in Kildrecht. Inkom bedraagt €2 en er is voldoende parkeerplaats rond de zaal.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Sorry Papi, een welgemeend excuus van Toppie en Becky G. Een van die bekende sterren uit de 90's was ongetwijfeld Moby. Die gaan we zo meteen nog eens draaien met Go. Maar eerst terug naar 81. Mick Jagger en de rest van de band. Het zijn de Rolling Stones. Druk op het knopje en start me up.

Turnstile heet de band, afkomstig uit Baltimore, met in hoofdrol Brandon Yates, dat is de zanger. En dit was de nieuwe, die heet Seeing Stars. Sterren zie je niet, maar sterren hoor je ook na het nieuws van 4 uur als je blijft luisteren op deze vrijdag. En over sterren gesproken, er is Kim Wilde, Secret Love.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Nelle Peres om het weekend in te luiden. Bijna toch, dat was Enamorada. Vrijdagmiddag, het weekend voor de deur zeg je. Jawel, het is het Open Monumentenweekend. En over monumenten gesproken. Ja, die ook natuurlijk, maar Whitney Houston met I Have Nothing. Dat is pas een echt monument. En het grootste monument heet Eric Clapton, Wonderful Tonight. Komen allemaal die richting uit hier vanmiddag.

Camille, nazangeres, ook circusartiest, heb ik me laten vertellen nu dat je weg bent. En wie er weg is uit het programma De Kotmadam is Barbara Safrian. Ze heeft een aantal seizoenen meegespeeld, maar plots hield ze ermee op. En Ingeborg, jawel, de Ingeborg van Door de Wind en Door de Regen, zal haar door wind en regen vervangen. Binnenkort op VTM, dit is Sjodeeg.

Khaled en Aisha, 9-11. Vandaag 11 september, de aanslagen in 2001 in New York City, waarbij de Twin Towers als kaartenhuisjes in elkaar vielen en waarbij er duizenden mensen om het leven zijn gekomen. Maar ook de jaren daarna zijn heel wat mensen gestorven door de giftige dampen, rook en asbest dat is vrijgekomen. En dan mag je gerust spreken over een aantal duizenden mensen. Men heeft geprobeerd om de New Yorkse burger wijs te maken dat de dampen en de stoffen niet giftig waren. Maar al snel bleek dat dat wel het geval was. Enfin, dat werd allemaal zorgvuldig op papier bewaard. In een kluis, met andere woorden, het slot erop. Maar nu zijn die documenten vrijgemaakt. En inderdaad, heel wat mensen gestorven door al die giftige dampen, asbest en andere toestanden. Toen, 9-11, 2001...

is Radio Land van Baas met nieuws uit onze regio. De bekende boer zoekt vrouw kandidaat Stijn D.V. uit Sint-Gillis-Waas zit opnieuw in de cel. Hij wordt verdacht van een belangrijke rol in een internationaal netwerk van paardenvleesfraude. Bij 24 huiszoekingen in België, Nederland, Frankrijk en Ierland werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Speurders vermoeden dat paardenpaspoorten en microchips werden vervalst, zodat dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd waren, toch als slachtpaard konden worden verkocht. Stijn D.V. werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige fraude. In Nieuwkerke is vorige maand een professionele cocaïnewasserij ontdekt. In een voormalige schrijnwerkerij aan de Peperstraat probeerden criminelen cocaïne te halen uit textiel waarin de drugs tijdens het transport werd verwerkt. De federale politie kon ingrijpen voor het proces was afgerond. Twee mannen werden meteen aangehouden, een derde verdachte werd later in Spanje opgepakt en aan België overgeleverd. Het onderzoek naar de professionele organisatie achter het labo loopt verder. De historische Vollemansschuur in Prosperpolder krijgt een nieuwe toekomst. De meer dan 150 jaar oude landbouwschuur wordt gerestaureerd en moet tegen eind 2027 de nieuwe onthaalpoort worden van Grenspark Groot Saaftingen. Er komt onder meer horeca voor zo'n 150 bezoekers, een permanente tentoonstelling en ruimte voor activiteiten en natuurbeleving. De authentieke houten structuur blijft behouden. De restauratie en herinrichting kosten voorlopig 3,7 miljoen euro. De gemeente Stekene pakt uit met een primeur voor Vlaanderen. De gemeente zet vanaf dit schooljaar twee gemeentelijke toezichters in als vliegende boa-ploeg. Zij springen bij in de voor- en naschoolse opvang op alle basisscholen in de gemeente, ongeacht het onderwijsnet. Zo moeten scholen niet langer op zoek naar vervanging bij onverwachte afwezigheden. De ploeg werkt op 9 schoollocaties en bij de gemeentelijke buitenschoolse opvang. Volgens de gemeente Stekene is het de eerste gemeente in Vlaanderen met zo'n opvangteam. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit de Waasse regio.

Maroon 5, This Is Love. En vlak voor het lokale nieuws hadden we nog die van 21 Pilots en Hittens. Radio Land van Bas. Vrijdagmiddag, we hebben vandaag al wat regen gehad. We hebben al wat zon gehad. Maar vanaf de kust is het droger geworden met een afwisseling van zon en ook van buien. 21 graden, morgen start de dag grijs en mistig. Met nadien zon en wolken en een graad of 23. De dagen daarna wisselvallig met kans op een bui en temperaturen tot 25 graden. Dat is allemaal voor in de loop van volgende week. Zometeen The Shaman uit de 90s, Move Any Mountain, maar eerst naar 89 met Big Fun en Can't Shake the Feeling. Op vrijdagmiddag met Michiel in de middag tot 6 uur.

maken over hun kinderen. Dat gebeurt wel eens. Pauline bijvoorbeeld, van Johan Verminne. En Josephine, van Chris Ria. Telkens ging het hier over de dochters. Maar laten we het ook eens hebben over de zonen. Wim de Kranen zingt zo meteen over zijn Ricky. Toen een liedje uit de jaren 80. Maar eerst dit pareltje van een plaat. Dit is Somber op vrijdagmiddag. My body isn't ready.

Future Love and Hold. Love and Hold van Lucas en Steve en Oaks en James. Je bent zometeen up-to-date met het nieuws van 5 uur. Ook Wham komt je richting nog uit met Wham Rap. Naar deze hier van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits.

Miami Sound Machine en Bad Boy. En deze Bad Boy is bij jou tot 6 uur. Radio Lans van Bas. Het weekend is begonnen. Leuk dat je erbij bent met zometeen Justy en Sam Harper. Maar eerst Curiosity. Hang on in there, baby.

Justy en Sam Harper, Just a Little. Er zit talent in Lokeren van huisfotograaf Hannelore Dieleman van het cultuurcentrum in Lokeren. Trok ze wat de halve wereld rond om bekende artiesten en groepen te fotograferen tijdens concerten. Zo ging ze naar Londen, Amsterdam. En al die foto's die bundelt ze in een tentoonstelling in het cultuurcentrum van Lokeren. En uiteraard ook een heleboel foto's, of heleboel foto's liever, van de Lokerse feesten. Zo hangt er eentje van Gary Newman.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren.

Wandtegels en keramische tegels. Bij Estaals & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. Estaals & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.estaalsandmore.be.

Bas himself, Bruce Springsteen en Human Touch. Nieuws uit onze regio krijg je zometeen, maar ook Jelly Roll, Yannick et ses soirées-là. En deze is van Eurythmics. Dit is Torn in My Sight. Zomaar op een vrijdagmiddag net voor het weekend.

is Radioland van Baas met nieuws uit onze regio. De bekende boer zoekt vrouwkandidaat Stijn D.V. uit Sint-Gilles-Waas zit opnieuw in de cel. Hij wordt verdacht van een belangrijke rol in een internationaal netwerk van paardenvleesfraude. Bij 24 huiszoekingen in België, Nederland, Frankrijk en Ierland werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Speurders vermoeden dat paardenpaspoorten en microchips werden vervalst, zodat dieren die niet voor menselijke consumptie bestemd waren, toch als slachtpaard konden worden verkocht. Stijn D.V. werd eerder al veroordeeld voor gelijkaardige fraude. In Nieuwkerken is vorige maand een professionele cocaïnewasserij ontdekt. In een voormalige schrijnwerkerij aan de Peperstraat probeerden criminelen cocaïne te halen uit textiel waarin de drugs tijdens het transport werd verwerkt. De federale politie kon ingrijpen voor het proces was afgerond. Twee mannen werden meteen aangehouden. Een derde verdachte werd later in Spanje opgepakt en aan België overgeleverd. Het onderzoek naar de professionele organisatie achter het labo loopt verder. De historische Vollemansschuur in Prosperpolder krijgt een nieuwe toekomst. De meer dan 150 jaar oude landbouwschuur wordt gerestaureerd en moet tegen eind 2027 de nieuwe onthaalpoort worden van Grenspark Groot Saaftingen. Er komt onder meer horeca voor zo'n 150 bezoekers, een permanente tentoonstelling en ruimte voor activiteiten en natuurbeleving. De authentieke houten structuur blijft behouden. De restauratie en herinrichting kosten voorlopig 3,7 miljoen euro. De gemeente Stekenen pakt uit met een primeur voor Vlaanderen. De gemeente zet vanaf dit schooljaar twee gemeentelijke toezichters in als vliegende boa-ploeg. Zij springen bij in de voor- en naschoolse opvang op alle basisscholen in de gemeente, ongeacht het onderwijsnet. Zo moeten scholen niet langer op zoek naar vervanging bij onverwachte afwezigheden. De ploeg werkt op 9 schoollocaties en bij de gemeentelijke buitenschoolse opvang. Volgens de gemeente Stekenen is het de eerste gemeente in Vlaanderen met zo'n opvangteam. En tot zover de belangrijkste nieuwsfeiten uit de Waasse regio.

Open Monumentendag dit weekend. En je kan eens gaan kijken naar het Paddenschoothof. Dat is dat groot kasteel dat je kan terugvinden op het eind van de Paddenschootdreef in Sint-Niklaas. Het is een zijstraat van de Plezantstraat. Een hele mooie dreef met heel veel bomen. En achteraan is er een groot kasteel dat ooit bewoond werd door de familie Nobel Speelman. Maar ook door een aantal burgemeesters van Sint-Niklaas. Dit weekend allen daarheen, het Paddenschoothof.

die op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen 3 afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

kans is groot als je uitgaat vanavond, zoals Clouseau bracht, dat je ook wel aan de drank gaat. Maar toch maar een beetje voorzichtig zijn. Een underdrink van Marshmallow en Kelsey Ballerini.

Benny Wilson van heel lang geleden, Mary's Prayer. Mag ik je een fantastisch goed weekend toewensen? We zijn er graag morgen vroeg tussen 8 en 12 met heel veel muziek in het weekend van Radioland van Maas. Robin Thicke en Feel Good en zometeen Johan Waterschoot met After Dinner tussen 6 en 7.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen van daaruit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot.
9: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner. After Dinner. One Hit Wonder.

Enia met Orinoco Flow. Willen jullie dat ook eens doen? Kunnen zeilen een heel ver weg, want daar gaat het liedje over. Zeilen over de wereldzeeën. Enia, een Ierse van oorsprong, die eigenlijk altijd wel een tijdje bezig was met die New Age zweverige muziek. Maar het werd een hit in 88 natuurlijk. Radio Lams van Bas. Welkom op deze vrijdag 11 september. Dolly Dots, maar nu Destiny's Child, Bugaboo.

Ach ja, waar is de tijd naartoe dat wij de seksuele voorlichting of opvoeding kregen? Adult Education uit 84 van twee gezworen muzikale vrienden, Daryl Hall en John Oates. Welkom in After Dinner. Dit zijn In Excess. Het was ook een schokgolf hoor, op 22 november 97. Toen we het nieuws vernamen dat de leadzanger Michael Hutchings zich had verhangen op zijn hotelkamer. Dat toch altijd een zweem gebleven van mysterie hoe dat echt gebeurd was. Een groot hit uit 90, Suicide Blonde.

Een heel decennia werd afgerond in 1979 van disco-muziek, die ook wel neigt naar funky. Ja, strut your funky stuff. Het zat helemaal vervat in de titel bij Frantic. Op naar het weekend, hè. We gaan ervan genieten.

Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat we de aanslagen van 11 september herdenken in het hartje van New York. Ja, misschien met deze plaat. I'll be missing you. En als je dit weekend op een of ander feest of trouwfeest terechtkomt, zorg dan maar dat je een grote witte serviet bij hebt. Want wie weet speelt de DJ dit liedje wel. Michel Sardou, Les Lacs de Connemara.

The one and only Lou de Prijk. Man die ja, heel veel talenten heeft. Want hij was ook de man achter die Belgische New Bleed. Je zou het niet zeggen als je dit hoorde. Lou en zijn Hollywood Bananas in 78 met wat banaantjes rond hun hals. Komen ervan. Kingston, Kingston.

Stilaan zijn we aan ons dessertje toe hier in After Dinner. Of een poescafeetje, dat kiezen jullie zelf wel. A is onze laatste met de Living Daylights. En dit is ook weer zo'n pareltje. Midden van de jaren 90. Seal, Kiss from a Rose. Maar zorg dat je hier niet prikt.

Een hele eer voor die van AHA, hè, dat ze in 1997 de soundtrack mee mochten verzorgen van de Bondfilm The Living Daylights. AHA, ja, inderdaad. Ik ga het jullie wensen. Maak er een heel fijn weekend van. Ik ben er maandag terug naar Michiel voor weer een nieuwe After Dinner. Na een drukke werkdag, die eerste maandag, die gaan we lekker aan tafel verwerken. Geniet nog van jullie weekend. Hey!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen van daaruit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijk en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Zaterdag 12 september verandert de markt in Lokeren opnieuw in de langste catwalk van het Waasland. Over een rode loper van meer dan 200 meter ontdek je de nieuwste herfst- en wintertrends. Zo'n 15 Lokerse winkels en 75 modellen tonen bijna 400 verschillende outfits verspreid over verschillende podia. Dit jaar is er ook kinderanimatie en extra terraszones aan de shelter op de markt, zodat ook gezinnen met jonge kinderen volop kunnen genieten. Er is ook nog een speciaal optreden van dansschool Diop. Zaterdag 12 september van 14:15 tot 17:00 op de markt. Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden.

0: eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen van daaruit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
2: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
1: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
2: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
1: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
0: Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits.